0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag betaal je extra taksen voor pakjes van buiten de EU. Als je online een pakje koopt voor maximaal 150 euro, dan komt er 3 euro tax bij per verschillend product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen zoals China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
4: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn. Dat je moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
3: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. En sport op het WK voetbal stoot Frankrijk door naar de achtste finales, dankzij een 3-0 overwinning tegen Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en werd de man van de match. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. Ook Mexico gaat door na 2-0 winst tegen Colombia. En Noorwegen mag naar de volgende ronde dankzij 1-2 winst van Ivoorkust. Zij spelen in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog WK-nieuws, de Nederlander Ronald Koeman heeft aangekondigd dat hij stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat zet hij zelf op Instagram. Nederland werd dinsdagochtend door Marokko uitgeschakeld op het WK. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek. Hij is 63. Zowel zon als wolken vandaag en het wordt tot 24 graden. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon, opnieuw bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger, het wordt 23 à 24 graden met een matige westenwind. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden. Music.

0: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
1: Heb je de dag gezien?
0: De grote zomerdeals bij Gamma.
2: Ja, ze doen.
3: Met kortingen.
1: Tot 50%.
0: En de bon in de folder.
1: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
2: Ook gezien.
0: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
2: Pompie, wij klussen mee.
4: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, oh, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
9: Het zijn solden in de designer outlet

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen. Pakjes van buiten de EU zijn vanaf vandaag duurder. Voor elk online pakje tot 150 euro komt er 3 euro tax bij per product. Koop je bijvoorbeeld een broek en een oplaadkabel, dan komt daar 6 euro bij. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken. Douane-expert Stijn Vasmans waarschuwt.
2: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn, dat je moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
1: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. Vanaf vandaag kan je in alle sectoren flexijobben, zoals in de bouw, de kinderopvang of op school. Wie minstens 4/5 werkt of gepensioneerd is, kan bijna overal onbelast bijverdienen. Enkel in sommige beschermde beroepen en bepaalde zorgfuncties kan het niet. Je mag vanaf nu ook 18.000 euro per jaar bijverdienen in plaats van 12.000. Het comité P dat de politie controleert, opent een onderzoek naar de politie in Mechelen op vraag van het parket. Het onderzoek komt er nadat vorige week bekend raakte dat die politie jobstudenten politietaken liet uitvoeren, zoals PV's opstellen voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken, maar enkel echte agenten mogen dat. In Venezuela blijft de dodental oplopen na de zware aardbevingen vorige woensdag. Er zijn intussen net geen 1950 lichamen geborgen, dat zegt het Venezolaanse parlement. Er zijn ook al meer dan 10.500 gewonden en nog ongeveer 50.000 mensen zijn vermist. Heel wat landen sturen al humanitaire hulp naar Venezuela, ook ons land. En sport op het WK voetbal mag Mexico naar de achtste finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. En ook Noorwegen mag door, het won met 1-2 van Ivoorkust. En het speelt in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno De Bas dus. Zij hadden vorige week nog last van een blessure. En daarmee lijken onze Duivels dus volledig klaar voor hun wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: Ik denk van alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg, maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn en zeker moeten opletten voor de tegenaanvallen van Senegal.
1: Aftrap om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden. Music.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je spel doorvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat paste binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Slim.
6: Prachtige keuken, hè.
7: Ja.
5: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Solde bij Zalando.
11: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
12: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
11: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
12: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
10: Solde bij Zalando.
13: Q, maximum hit.
14: Q sounds better with you.

0: lekker.
1: Nu bij Maxizo.
0: Hallo.
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel. Dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Onderzoeker Leo van Hoven.
6: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
5: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij klaagde in de HLN-podcast het rapport van de Wetstraat over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Prateren. Diependalen vond dat teleurstellend.
7: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen uw eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
5: Vanaf vandaag betaal je €3 tax voor alle pakjes van buiten de EU. En dat per product, ook voor kleine bestellingen. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken en namaakproducten weren. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. 90% was van Shein of Temu uit China. En nog nieuw vanaf vandaag, je kan in elke sector flexijobben. Ook zelfstandigen kunnen nu 15 weken moederschapsrust nemen. En veel mobiliteitsveranderingen. Verkeersboetes worden 10% duurder. Wie betrapt wordt op dronken rijden, is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. En wie het openbaar vervoer neemt, kan nu geen ticket meer kopen op de trein. En meer dan 40 ritten bij de lijn zijn geschrapt. En sport op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de achtste finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Nadat de match een uur werd uitgesteld door het slechte weer. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bas dus. Zij hadden vorige week nog last van een blessure. En daarmee lijken onze Duivels nu volledig klaar voor een wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
8: Ik denk dat van alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg, maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn.
5: De match begint om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenar Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Solden bij Zalando.
11: Wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
11: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
9: Solden bij Zalando.
12: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
13: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Maximum Hits.
1: Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Rond deze tijd beginnen heel wat jongeren aan hun start- of eikingstoets. 23 richtingen aan de Unifs en hogescholen bieden die aan. Met 8000 inschrijvingen doen vandaag een record aantal jongeren mee. 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontijnen van de UGent.
4: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
3: Voor sommige opleidingen zoals chemie of biologie is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB, onderzoeker Leo van Hoven.
5: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
3: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependaele heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij deed dat in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat. Bonte klaagde over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Pratere. Diependaele vindt dat teleurstellend.
6: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen uw eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer een minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
3: Het is 1 juli en dan verandert er traditioneel van alles. Vanaf vandaag kan je in elke sector bijvoorbeeld flexijobben. Er is een extra tax voor online producten die je koopt buiten de EU. Verkeersboetes worden 10% duurder en wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. De NMBS laat je ook geen tickets meer kopen op de trein en de lijn schrapt meer dan 40 ritten. In Pakistan zijn 14 kinderen tussen 5 en 16 jaar omgekomen toen het dak instortte van een schoolgebouw. Een leerkracht van 30 kon nog gered worden. Er loopt een onderzoek om te kijken wie verantwoordelijk is. En op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Vanavond weten we of het tegen Engeland of Congo speelt. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. En speelt in de 8e finales tegen Paraguay. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen. Krevel.
6: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter. Adventure is everywhere.
7: Kom naar de solden.
8: Nee, solden.
7: Solden?
8: Een S solden bij AS Adventure.
7: AS, dat is ook al mijn S.
8: Ja, solden bij AS Adventure.
7: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
8: Nee, het is solden.
7: Shit, hè.
8: En zondags open.
7: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
5: AS Adventure.
9: Q. Maximum Hits.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go yellow!
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
4: Go yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
6: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
7: Lotto is op zoek naar tenen.
8: Tenen?
7: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
8: Oh.
7: Of grassprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
9: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
10: C'est
7: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.
11: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.

0: keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Vandaag starten de zomersolden. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Het is een belangrijke maand voor hen door het mindere voorjaar, zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
7: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
6: Tot 40% van de collectie is in de winkels blijven liggen. Nooit schreven meer jongeren zich in voor de start- of eikingstoetsen aan de unies of hogescholen. 8000 jongeren maken die vandaag, dat is 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontijnen van de UGent.
8: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
6: Voor sommige opleidingen, zoals chemie of biologie, is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. En het zeewater op aarde was nog nooit zo warm. Wereldwijd gemiddeld 20,86 graden. Dat zegt de Europese Klimaatdienst. Ook de Noordzee bij ons is veel warmer dan normaal en dat is slecht nieuws. Want daardoor zijn er meer stromen en extreme buien. En veel zeedieren overleven dat warm water mogelijk niet. Het is vrij zonnig en het wordt 24 graden. Morgen start zonnig, later een wat kans op regen, ook bij 24 graden. Vrijdag weer mooi zomerweer, veel zon en opnieuw 24 graden. En ook het weekend blijft droog en zonnig bij maxima tot 25 graden.

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Even ballen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Mannekes, heb je de dag gezien?
3: Heb je de dag gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen.
5: Met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
4: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
4: Bompie, wij klussen mee.
6: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: De Vos.
13: Ja, Lemmes.
12: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
13: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steek liefst?
12: Doorbakken.
13: Zeker?
12: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
14: De Vos Lemmes.
15: Q. Maximum Hits.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is

0: Goedemorgen. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies. Dat schrijft de Tijd op basis van onderzoek van de UGent. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget. Onderzoeker Benjamin Descamp.
1: Politici zien het eigenlijk als een taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau. Zij doen beloftes op lokaal niveau. En zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
0: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz vindt de resultaten niet verrassend. Het zou net raar zijn, zegt hij, als een parlementslid niets betekent voor zijn regio. In Vilvoorde is maandagavond het lichaam gevonden van een jongen van 16. Dat bevestigt het parket. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven is gekomen. Het parket onderzoekt dat nog. Een autopsie en een toxicologisch onderzoek vandaag moeten meer duidelijkheid brengen. En dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de afgelopen weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. Het is vrij zonnig vandaag en het wordt 24 graden. Morgen start zonnig, later kans op wat regen, opnieuw bij een graad of 24. Vrijdag weer mooi zomerweer, veel zon en 24 graden opnieuw. En ook het weekend blijft droog en zonnig bij maxima tot 25 graden. Music.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 €. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
4: Q Maximum Hits.
5: Q Music.

0: Je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar €10. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Maximum Hits. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. In Antwerpen zijn verschillende mensen overleden door een uitslaande brand, dat bevestigt de politie. Er zijn ook verschillende zwaargewonden. Het vuur ontstond op de 8e verdieping van een appartementsgebouw op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Deze man, zijn vrouw, is nog binnen.
6: Ik snap het niet. Ze zal niet buiten geraakt zijn. We gaan een buurman niet kunnen evacueren. Je ziet erover en je zei, ik heb mijn vrouw niet gezien.
5: Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies. Dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget. Dat zegt onderzoeker Benjamin Descamps.
7: Politici zien het eigenlijk als hun taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau. Zij doen beloftes op lokaal niveau. En zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
5: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niets zou betekenen voor zijn regio. En de zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar. Dat zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
8: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
5: Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. In Myanmar, in Zuidoost-Azië, zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep, waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. En vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kustram reizen. Op één voorwaarde wel, ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van creppapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer. Met veel zon en tot 25 graden. Music.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Het zijn solden in de designer outlets van...

0: Famous brands, lovely prices.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Q. Maximum Hits.

0: Mannekes,
1: Pompie,
0: heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
0: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen.
4: Met kortingen.
2: Tot 50%.
0: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
0: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Pompie, wij klussen mee.
6: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
7: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
11: Amai, schoon.
10: Ja, ja.
11: En dat paste binnen jullie budget?
10: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
11: Slim.
10: Prachtige keuken, hè?
11: Ja.
12: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
13: Eggo Keukens.
12: Nu solde tot 30% korting.
14: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
15: Krevel. Leef beter.
16: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je spel doorvallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Q Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag. In Antwerpen zijn meerdere doden gevallen bij een brand. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Er zijn ook zwaar gewonden volgens de politie. Het vuur ontstond in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe precies. De brandweer is massaal ter plaatse en krijgt hulp van omliggende zones. Marie de Klerk.
10: Momenteel zijn er nog brandweerploegen bezig om alle mensen buiten te halen. We weten nog niet hoeveel mensen er binnen zijn of hoeveel er nog naar buiten gehaald moeten worden. De brand is ook nog niet onder controle, ook nog niet geblust. Dus dat blijft ook nog werk voor ons de komende uren.
9: Alle meer dan 200 inwoners worden opgevangen in een woonzorgcentrum. Omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. En het medisch rampenplan is ook van kracht. In Brussel is vannacht een man gewond geraakt bij een steekpartij, dat bevestigt de politie. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis nadat hij in zijn buik was gestoken met een scherp voorwerp. Er is nog niemand opgepakt. De omstandigheden worden nog onderzocht. Testaankoop eist dwangsommen van luchtvaartmaatschappij Ryanair van €5.000 per dag. Ryanair is begin dit jaar veroordeeld voor 4 misdrijven. 3 zijn intussen aangepakt, maar de bundeltarieven op de website zijn nog altijd misleidend, zegt Laura Kleis van Testaankoop.
11: Je hebt bijvoorbeeld bundels die zeggen, ja, met deze bundel kan je een stoelnummer kiezen, krijg je priority boarding en krijg je ook extra handbagage. Maar je hebt misschien enkel die extra handbagage nodig. En dat is problematisch, want zo worden de consumenten aangemoedigd om meer te betalen dan ze eigenlijk zouden doen als ze al die informatie hadden.
9: Ryanair kreeg tot en met 30 juni de tijd om haar website en app aan te passen. Amper 1 op de 5 Belgen is van plan om minder pakjes te bestellen door de Europese pakjestax. Sinds vandaag moet je voor elk verschillend product van buiten de EU €3 extra tax betalen. Maar dat zal volgens een bevraging van ING Bank dus weinig effect hebben. Want 4 op de 10 Belgen zeggen wel dat ze regelmatig bij goedkope modeketens of webshops kopen. AI-bedrijf Anthropic mag nu toch in het buitenland gebruikt worden. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Die had het gebruik van de AI-modellen Mythos 5 en Fable 5 verboden in het buitenland. Omdat ze volgens president Trump de nationale veiligheid in gevaar brachten. Anthropic heeft haar beveiligingsproblemen nu aangepast. En in Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
3: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
4: Auto5. Adventure is everywhere.
5: Kom naar de Solden.
6: Nee, Solden.
5: Solden?
6: Een S, Solden bij AS Adventure.
5: AS, dat is ook al mijn S.
6: Ja, Solden bij AS Adventure.
5: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
6: Nee, het is Solden.
5: Shit, hè.
6: En zondags open.
5: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Je kunt toch een vrijdag pakken?
4: AS Adventure. Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
7: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak. Maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Q. Q. Max

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Famous brands, lovely prices.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Dit is Q.
3: Maximum.
2: Maximum hits.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. In Antwerpen zijn er zeker 6 doden bij de brand op Linkeroever, dat bevestigt de politie. Het vuur ontstond op het gelijkvloers rond 10 uur in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. En mogelijk zijn er nog meer slachtoffers, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Er zijn ook een heel aantal mensen zwaar gewond en ook een aantal mensen licht gewond. Zij worden op dit ogenblik afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Er is dus ook een medisch interventieplan afgekondigd. Op dit ogenblik is de brandweer ook nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. De oorzaak maakt deel uit van een onderzoek. Daarom komt een branddeskundige en het gerechtelijke lab nog ter plaatse.
3: De brand is nog niet onder controle. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden door de rook. In Brussel is vannacht een man gewond geraakt bij een steekpartij, dat bevestigt de politie. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis nadat hij in zijn buik was gestoken met een scherp voorwerp. Er is nog niemand opgepakt. De omstandigheden worden nog onderzocht. En amper 1 op de 5 Belgen is van plan om minder pakjes te bestellen door de Europese pakjestax. Sinds vandaag moet je voor elk verschillend product van buiten de EU 3 euro extra tax betalen. Maar dat zal volgens een bevraging van ING Bank dus weinig effect hebben, want 4 op de 10 Belgen zeggen wel dat ze regelmatig bij goedkope modeketens of webshops kopen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.

0: kortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Q Maximum Hits.

0: vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Zeg, de Vos.
10: Ja, Lemmis.
9: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
10: Oei, wat doet hij er zo op?
9: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
10: Ja, en?
9: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: de Vos Lemmis. Lotto is op zoek naar tenen.
13: Tenen?
12: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
13: Oh.
12: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
14: Goh, Wim, voelt dat mijn cliënteen.
15: Sessimo.
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
16: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
17: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenar Geurbooster 4 voor maar €10. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat

0: Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. In Antwerpen zijn er zeker 6 doden bij de brand op Linkeroever. Dat bevestigt de politie. Het vuur ontstond op het gelijkvloers rond 10 uur in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Er zijn ook een heel aantal mensen zwaar gewond en ook een aantal mensen licht gewond. Zij worden op dit ogenblik afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Er is dus ook een medisch interventieplan afgekondigd. Op dit ogenblik is de brandweer ook nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. De oorzaak maakt deel uit van een onderzoek. Daarom komt een branddeskundige en het gerechtelijk lab nog ter plaatse.
3: De brand is nog niet onder controle. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden door de rook. In Genk, in Limburg, zijn 2 zweefvliegtuigen neergestort. 2 hebben elkaar vermoedelijk geraakt. Niemand raakte daarbij gewond, dat bevestigt burgemeester Wim Dries.
5: Kort na 2 uur is er een incident gebeurd met 2 zweefvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.
3: Zij worden nu verder verzorgd. Naast de piloten zouden geen andere mensen bij het incident betrokken zijn. En de Amerikaanse zanger Victor Willis, de frontman van de groep The Village People, is overleden. Dat maakte de groep bekend op zijn sociale media. Willis overleed na een agressieve ziekte. The Village People kan je onder meer kennen van hun hits YMCA, In the Navy en Go West. Willis werd 74. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen, bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer, met veel zon en tot 25 graden.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De solden zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
1: Crevel, leef beter. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
10: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar €5 in plaats van €12,90. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Koffer gestolen in Kreta?
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan door een technisch probleem, dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond op het gelijkvloers in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Journaliste Eva Peters is ter plaatse.
10: Toen de brandweer hier aankwam, toen was er zoveel rook, ze konden eigenlijk niet zien op welke verdieping die brand precies ontstaan was. Nu, wat we wel weten, is dat bewoners zeggen dat er werken waren aan de elektriciteit. Ja, heeft dat er iets mee te maken of niet? Dat zal een branddeskundige nu moeten uitmaken.
9: Bij de brand vielen minstens 5 doden. Eerder was er nog sprake van 6. De brand is ook nog niet helemaal onder controle. In Genk, in Limburg, zijn 2 zweefvliegtuigen neergestort. De 2 hebben elkaar vermoedelijk geraakt. Dat bevestigt burgemeester Wim Dries.
11: Kort na 2 uur is er een incident gebeurd met 2 zweefvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.
9: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht. En nooit eerder hebben zoveel EU-burgers ons land verlaten als in 2024. In totaal ging het om 61.000 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Migratiecentrum. Het ging vooral om Roemenen, Duitsers en Fransen. Het aantal immigraties naar ons land bleef dan weer stabiel. Het waren er bijna 172.000. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.

0: everywhere.
1: Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S, Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Zitten.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
0: AS Adventure.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Q, maximum hits.
9: Q music.
8: A little

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.

0: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is volledig onder controle. De brand is geblust en ook de zoekactie naar slachtoffers is afgerond. Journaliste Eva Peters.
4: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren, maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen en natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
3: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW-pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen, die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximumpensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. In ons land ligt het maximumpensioenbedrag op zo'n 8.300 euro bruto. Op Rock Werchter is de camping sinds vanmiddag geopend. De eerste festivalgangers stroomden daar dan ook toe. En ook dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden, vertelt journaliste Demi van den Ede van Op Rock Werchter.
5: Er is voor het eerst een supermarktje op de camping van de Hive. Dus daar kan je dan eten gaan halen. Maar misschien heel belangrijk op zo'n festivalcamping, koud bier. Want ik heb hier al heel veel van die sixpacks zien staan die dan in de zon zitten. Dat is echt wel voor de liefhebbers. Ik zou zeggen, ga toch misschien eens kijken in dat supermarktje.
3: Vanavond kunnen de campinggasten ook naar de WK-wedstrijd van onze Rode Duivels kijken. Morgen begint Rock Werchter officieel. Thibaut Courtois blijft ook na het WK nog voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk. Dit is nog geen afscheid.
6: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En het kan pas over 4 jaar als het WK in Spanje plaatsvindt. Dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dat is misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
3: Dan is Courtois 38. En er staan dit jaar maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat is het grootste aantal sinds 1989. Toen stonden er 36 Belgen aan de start. En opvallend, er doen dit jaar ook meer Belgen dan Fransen mee aan de Tour. Die start trouwens zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Remco Evenepoel en Kian Uytebroek smeken op het klassement. Tim Merlier en Jasper Philipsen moeten voor sprintzegen zorgen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.

0: Servos.
1: Ja, lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt het liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
2: Ego Keukens.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Lotto is op zoek naar Tenen.
7: Tenen?
6: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
7: Oh.
6: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
7: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënteen.
8: Sessimo.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Q Maximum Hits.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
7: Oh nee?
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Knaldi! Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Onze koning Filip bezoekt de slachtoffers van de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen. Hij kwam daar zo'n half uurtje geleden aan en zal ook de hulpverleners bedanken. De brand is intussen geblust. Journaliste Eva Peters.
4: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren. Maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
3: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe. Erik van den Broele.
5: We zien vooral een steeds stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
3: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW Pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen. Die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximum pensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n 8.300 euro bruto. Thibaut Courtois blijft ook na het WK voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk. Dit is nog geen afscheid.
6: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar als het WK in Spanje plaatsvindt. Dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dus misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
3: Dan is Courtois 38. En de Nederlandse zwemcoach Mark Faber is 6 maanden geschorst voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Volkskrant. Faber is coach van de Vlaamse Zwemfederatie. Hij is onder meer trainer van Roos van Otterdijk. De klacht rond grensoverschrijdend gedrag kwam van een ex-zwemster. Faber is 53. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden. Music.

0: Daimler voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Solde bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solde bij Zalando.
8: Dit is Q Maximum Hits.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gewoon, ik voel dat mijn cliënteen.
4: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
6: Auto5. Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
8: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging...

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar €5 in plaats van €12,90. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt en vielen 5 doden. Dat zegt burgemeester Els van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden eraan toe zijn, maar niemand is in levensgevaar. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen.
5: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. Ik heb het ook gemerkt aan de reacties vandaag van de Antwerpenaren. Iedereen leeft mee met wat er hier op Linkeroever gebeurt. Ik wil eigenlijk heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze hulpdiensten te bedanken.
4: Ook koning Philippe bezocht de plaats van het drama. Hij sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte de hulpdiensten. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Grade & Credit Safe. Erik van den Broelen.
6: We zien vooral een steeds stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
4: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. In Diest, in Vlaams-Brabant, zijn 4 mannen aangehouden voor drugshandel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Bij huiszoekingen vond de politie cocaïne, cannabis en bijna €6.000 cashgeld. Er werd ook een vuurwapen en een dolkmes gevonden. De 4 verdachten zijn tussen de 18 en de 24 jaar oud en maakten deel uit van georganiseerde drugshandel. Wielrennen dan. Onze landgenote Emma Siegers heeft haar eerste profzege te pakken. Ze won de eerste rit in de Ronde van Portugal en is ook meteen leider. Siegers reed weg op zo'n 40 kilometer van het einde en hield stand. Ze haalden het voor een Spaanse en onze landgenote Annelies Nijssen. Siegers is 21. En leuk nieuws voor de liefhebbers van het Eurovisie Songfestival. Want Canada neemt volgend jaar voor het eerst deel. Dat heeft de Canadese Nationale Omroep samen met organisator EBU bekendgemaakt. Canada trad vorige week nog toe als volwaardig lid van de EBU en kwam daardoor in aanmerking om deel te nemen. En dat is nu officieel. Het Songfestival is ook razend populair daar. Bij de afgelopen editie stond het land in de top 3 van stemmers in de categorie Rest of the World. Volgend jaar vindt het Songfestival plaats in Bulgarije. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Het zijn solden in de designer

0: lovely prices.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Maximum hits.

0: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
1: Heb je wat gezien?
0: De grote zomerdeals bij Gamma.
2: Ja, ze doen.
3: Met kortingen.
1: Tot 50%.
0: En de bon in de folder.
1: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
2: Ook gezien.
0: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
2: Pompie, wij klussen mee.
4: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs! Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt en vielen ook 5 doden. Dat zegt burgemeester Els van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden eraan toe zijn, maar niemand is in levensgevaar. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen.
2: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. Ik heb het ook gemerkt aan de reacties vandaag van de Antwerpenaren. Iedereen leeft mee met wat er hier op Linkeroever gebeurt. Ik wil eigenlijk heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze hulpdiensten te bedanken.
1: Ook koning Filip bezocht de plaats van het drama. Hij sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte de hulpdiensten. Er zijn in de eerste helft van dit jaar zo'n 50.000 voertuigen minder gekeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook waren er 7.000 tweedehandskeuringen minder. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie GoCan. Het komt omdat de regels minder streng zijn geworden. Auto's moeten voortaan pas om de 2 jaar na de keuring en niet meer elk jaar. En in Duitsland heeft de politie een huiszoeking gedaan in het hoofdkwartier van de Duitse Voetbalbond. Dat gebeurde in een onderzoek naar ticketfraude tijdens het EK in 2024. Verschillende Duitse steden zouden toen duizenden kaartjes tegen voorkeursprijzen hebben ontvangen. Ook in de stadhuizen van enkele steden viel de politie binnen. Volgens de politie richt het onderzoek zich op 2 mannen, een Duitser van 66 en een Fransman van 46. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag in dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: 60 jaar biedt Autovijf je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op autovijf.be.
1: Auto 5.
2: Q. Maximum hits.
1: Q sounds better.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
2: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
1: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels over een uur aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia maakte zo net zijn selectie bekend met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat, maar zonder Romelu Lukaku.
3: Het kan beide kanten uitgaan. Welke ploeg haalt zijn beste niveau? Ik ben ervan overtuigd, als de Rode Duivels hun beste niveau halen, dan hebben we een betere ploeg dan Senegal. Ik denk als het 50-50 is, dan moet je proberen je tegenstander toch onder druk te zetten en te laten voelen van dat we in onze kansen geloven, dat we beter zijn.
1: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. En nog op het WK-voetbal heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin nemen ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De dodelijke brand op linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
2: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men dan van het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
1: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Dat meldt het Franse parket. Uit de eerste informatie blijkt dat de vrouw verkeerde in een staat van waanzin en een politieagent bedreigde met een mes. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed meteen aan haar verwondingen. In Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Op het WK-voetbal beginnen de Rode Duivels rond deze tijd aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor dezelfde opstelling als tegen Nieuw-Zeeland. Dus met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat. Maar zonder Romelu Lukaku, analist Mark de Grijze.
3: Vooral dat middenveld, dat was de vraag of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat Theat in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
1: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht tegen elkaar. En nog op het WK heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin neemt ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind, koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: Goedenavond. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels virtueel uitgeschakeld bij de rust. Het staat in de 16e finales 0-1 achter tegen Senegal na een doelpunt halfweg de eerste helft. Senegal schoot ook al 2 keer tegen de paal. De Duivels hebben voorlopig slechts 2 schoten op doel. Vlak voor de rust was er nog een straffe redding van de Senegalese doelman nodig op een schot van de Kuiper. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Bij de brand raakten ook 16 mensen gewond. Niemand verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
1: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
0: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En in Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: van Hits. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Bij de brand raakten 16 mensen gewond. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden al een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
2: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
1: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon. Want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.